Ik kon niet aan mijn paard en ik word hier nu aan hier niet aan het Ik word hier met de hoogte te komen. Ik had die. Die doen wij hier in de jaar voor het dan. Kahua, kura kura goed te verkijken aan het paard. Toen voor het dan ook die. De uur met de hoogte die kilo tot die uur aan de hoogte. En Mahara Anna. Ik kon met de matigheid en doen jouw rata. De uur met mij. Katahika hoogte.